0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd door 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden nadat 3 ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden 4 vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Topchef en bezat 2 restaurants met een Michelinster. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden nadat 3 ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden 4 vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat 2 restaurants met een Michelinster. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden nadat 3 ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden 4 vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat 2 restaurants met een Michelinster. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van €50.000 als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. De Spaanse exclaves Ceuta en Melilla staan onder druk na een stormloop van tienduizenden migranten. Marokko dringt aan op overdracht van de twee gebieden, maar Spanje weigert hierover te onderhandelen. De vraag rijst of overdracht naar Marokko uiteindelijk onvermijdelijk wordt voor Spanje en Europa. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

hits hoor je overal. Overal. Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van €50.000 als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. De Spaanse exclaves Ceuta en Melilla staan onder druk na een stormloop van tienduizenden migranten. Marokko dringt aan op overdracht van de twee gebieden, maar Spanje weigert hierover te onderhandelen. De vraag rijst of overdracht naar Marokko uiteindelijk onvermijdelijk wordt voor Spanje en Europa. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hogeveen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
5: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
6: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
7: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
8: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
9: Nostalgie-Pallast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accupoor met twee accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
1: Ik zing als ik grondzuig.
2: Kunt u er niet bij?
1: Alleen als ik grondzuig.
2: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
5: Met Volkers Reizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkers Reizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
8: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
9: Wij maken geen hits, wij draaien ze. Hits, dat is radio.

0: bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
1: Top Ago Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Ago Doezem via Facebook.
2: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
3: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl. Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
4: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. Een 14-jarige Belgische jongen is maandag om het leven gekomen tijdens een zwemuitje met vrienden in een Franse steengroeve. Hij sprong van een metershoge klif het water in, maar verdween onder het wateroppervlak en kwam niet meer boven. Het uitje eindigde daarmee fataal. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van €50.000 als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
7: En wederom een warme dag. Goedemorgen luisteraars en amateurs. Het is dinsdagochtend 4 augustus. Een nieuwe aflevering van de ochtendshow. Waarin ik je even meeneem naar de N36. Almelo richting Ommen. Tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de N48. Dat traject is afgesloten in verband met een ongeval. Dan de N48. Ommen richting Hogeveen. Eigenlijk tussen Deelumsvaart en Hogeveen. In beide richtingen afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Gaat nog duren tot 29 augustus. Dan nog tot slot even de N50, Zwolle richting Emmeloord. Bij het knooppunt Emmeloord nog steeds wegwerkzaamheden. En dat gaat nog een tijdje langer duren, tot 6 september. Voor de rest, goedemorgen.
5: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto- en motorrijden.

0: Leijenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
3: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Maar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
2: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
5: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
6: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
7: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: ben een paar aan het drinken en ik ben een paar platen aan het draaien. Luister mee, jongens.
1: Ja, logisch. Jongens, even een paar drinken, hè. Testen zonder bouwvak, dan mag het, hè. En het is warm weer en je moeder heeft je geleerd... als het warm weer is, moet je veel drinken. Goedemorgen. Zo. Van me af is harder... Knopjes staan helemaal goed. Koffie staat naast me. Oh, wacht even. Oh, de koffie is op. Ik moet even nieuw halen. Ja. Ik heb nog maar 2 bakjes gehad, dus het valt mee op zich, hoor. Dinsdagochtend. Het is hier bij de studio vochtig. Het regent heel dunnetjes. Maar we gaan weer een warme dag tegemoet. Even dat water tussendoor is voor de tuin wel heel even mooi. Hoe het weer vandaag en morgen er gaat uitzien over een half uurtje het actuele weerbericht. 3 uur lang ga ik je op deze dinsdagochtend tijdens de bouwvak begeleiden. Met muziek van onder andere Captain Cook zie ik staan. Melissa Edwards, de nieuwe Marco Schuitmaker met Lusu. Ik had er nog nooit van gehoord. Lusu en Duku, het zegt me helemaal niks. Maar ja goed, ik ben ook op leeftijd, dus het zal wel aan mij liggen. Honey zie ik staan, net als Joehoe, als Tirol. Fox de Fox, Anneke Greunlo. Danny Christian, de duo Tax. Gaan allemaal gratis en voor niks voor je zingen vandaag. Natuurlijk het weerbericht. We hebben natuurlijk de afsluiter. En dat is, zijn 2 totaal verschillende platen. Bata Elitz, een mooie slagerplaat. En dan zou je meteen denken aan Micaela. Maar dit keer een andere hitje van hem. Die ook meerdere keren is vertaald naar het Nederlands. Dit is het origineel van Bata Elitz. Mit verbundenen Augen. Dich erken ich mit verbundenen Augen. Of toch onze eigen duo Johan en Henk en Angelina. En ook vandaag gaan we kaarten weggeven voor het Boerenrockfestival. Hoor je die koe voorbij komen? Midden in een plaat, tussen 2 platen door, spontaan. Dan mag je gaan appen Boerenrock naar 085-114-39-39. En met een beetje mazzel ben je de 5e apper en krijgen van mij 2 toegangskaarten voor het Boerenrockfestival volgende week donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag in het mooie Drouwenermond. Je mag dan zelf bepalen op welke van de 4 dagen je naar binnen wilt. Maar eerst de muziek van Alex en even snel koffie ophalen.

0: Dat is Marloes. En ze woont al jaren in Duitsland. En volgens mij spreekt ze nog geen woord Duits. Dus integreren in Duitsland met Marloes, dat kun je verzoeken, denk ik. Als hij 's nachts piano speelt.
1: Het is time of time.

Testine of Thunder. Wat hij dit, de man die we kennen van Micaela. Had nog meerdere hits. In ieder geval in Duitsland. In Nederland was dit niet echt een grote hit. Maar misschien ken je hem en wil je hem graag horen. Dat kan. Met Verbundenen Augen. Of toch onze eigen duo Johan en Henk met Angelina. Ik zou zeggen, het een of het ander. Ga naar de poll op onze Facebookpagina. En laat me even weten. Welke wil je graag horen vandaag?

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Mooi mensen. Mooi mensen. Hallo, hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
3: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
4: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
3: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hey Niels!
7: Hey Mooi!
6: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
7: Klopt!
6: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
7: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
6: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
7: Zeker te weten!
6: En kijk op nieuwslubbers.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
9: Ja, dacht ik ook al.
8: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
9: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
8: Ketelservicenoord.nl.
9: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
8: Zo is dat.
10: Hallo.
11: Hi, sorry. Ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
4: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
13: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
14: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Van Albert Heijn.
15: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martengevelrenovatie.nl.
17: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
18: Nieuwe bedrijfsunit.
19: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
22: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
23: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
0: pannen op.
1: Leijenberg, die van die garagedeuren.
3: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
1: Juist ja.
23: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, leijenberg.nl.
24: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
25: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
23: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
26: Zometeen gaan we het hebben over mooie dingen, namelijk het weer. Eerst neem ik je mee naar de N36, daar is een ongeval gebeurd. Dan heb ik het over de weg van Almelo richting Ommen. Tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de N48 is dat traject tijdelijk afgesloten in verband met een ongeval. Voor de rest heb ik geen meldingen. Ja, de dagelijkse, zoals je weet, de wegwerkzaamheden die nog een tijdje duren. Heb je wel eens gezien een slecht wegdek of een vrouw die plotseling de weg oversteekt of weet ik veel wat? Laat me even weten, bel of app op 085-114-3939.
27: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto- en motorrijschool Schipper.

Speciaal even voor alle duivenmelkers. Muziek uit 1981 op naam van Jo Hogendoorn. Daar komt me de witpen aan. En daarvoor een plaatje. Ik moest er echt... Ja, ik weet het officieel eigenlijk nog steeds niet. De nieuwe van Marco Schuitmaker. Ik ben Loesoe en morgen Doekoe. Ik heb geen Loesoe en morgen ben ik Doekoe.

0: Ja, het zegt mij niks. Ik weet het niet. Ik kan er niks mee. Het is 20 voor 8 geworden. Vandaag zijn er afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. En daarbij maakt vooral de oostelijke helft van het land kans op een bui of een onweersbui. De maxima vandaag tussen de 29 en 34 graden bij een meest matige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht blijven wolkenvelden en opklaringen elkaar afwisselen. Daarbij vooral langs de oostgrens kans op een bui of een onweersbui weer. En de minima tussen de 17 en 20 graden. Dus ook de nacht blijft het weer warm. Morgen, woensdag, haakdag. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Ietsje minder warm, maar toch nog 23 tot 28 graden.
1: Het Hits Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl

de plaat zo vaak gedraaid dat ik op een gegeven moment dacht van nou heb ik het wel eens een keer gehad met deze van Melissa Etheridge. Like the way I do. Vooral het Duitse publiek was altijd zo stoer als je daar moest draaien in een discotheek. En in Nederland maakt het niet zoveel uit. Als je een leuke plaat draaide, dan had je de dansvloer vol. Maar in Duitsland moet de discotheek eerst vol zijn voordat mensen pas op de dansvloer en gezellig worden. En ja, als het dan een klote avond was, dan pakte je Melissa Etheridge en Like the way I do. En dan kreeg je meestal wel de dansvloer vol. Ja, en in Duitsland had je vaak klote avonden. Dus zo moest je wel vaker dit plaatje draaien. Ik kan hem dromen. Grote hit, de grootste van Melissa Etheridge. En Like the way I do uit 88 alweer. Ik zit even te kijken naar het Boeren Rock Festival. Maar je weet het, hou het in de gaten. Hoor je dit voorbij komen? Maak je kans op 2 vrijkaarten voor het Boeren Rock Festival. En dan mag je vrijdag, zaterdag, zondag of maandag naar binnen. 1 van de 2. Of 1 van de 4 met z'n tweeën. Ik zit even te kijken. De Huxens komen langs. De Palomas. Hannah May. Jorieke Sterken gaat optreden met band. Suzanne en Freek zijn aanwezig. Jeffrey Parmentier, een mooi werk, La Fuenta, Sven Versteeg, The Outsiders, Mart Hoogkamer, Senna, André Hazes junior, Jannes komt natuurlijk weer langs. Het is ongelooflijk wat er allemaal langskomt. En op dat grote evenemententerrein staat een tent en daar staat groot op Hits, feesttent. En daar zijn wij als Hits op zaterdag en zondag te vinden met op vrijdag bijvoorbeeld, zaterdag en vrijdag. Nee, zaterdag en zondag. Vrijdag en zaterdag. Hallo, wakker worden. Met de Roldeo's, George Baker, die heeft afgezegd. De man is geopereerd en is nog niet weer terug. Dus er moet even een andere artiest voor komen. Senna, de Roldeo's, Ancora, Danny Panadero. Die heeft het altijd over auto's en dergelijke. Ja, Aukje Vijn gaat langskomen. Piraten Powerhour, dus Herman komt ook even langs. De Dikdakkers, de Dutch Boys. En natuurlijk het Dans- en Stemmingsorkestje, de Esperando's. En de avond daarvoor, op donderdagavond, in die Hitsfeesttent, het jubileumsfeest van Evert Baptist, met onder andere Sander Roet Pekel, Anita Berends, de Esperando's, Kroppie Sloor, Lady Rose, Wimmy, René Becker, zelfs Danny Christian komt als Duitsland helemaal naar het Boerenrockfestival. Dus hou het even in de gaten. Hoor je dit voorbij komen, telt nu niet, hè? Dan mag je even een appie deze kant op sturen. 085-114-39-39. Zet er even bij Boerenrock, dan weet ik waar het over gaat. Degene die de 5e apper is, die mag dan op een van die dagen naar binnen. Met vriend of vriendin. Ik heb namelijk 2 kaarten voor je liggen voor het Boerenrockfestival in Drouwenmond. 60.000 mensen ongeveer gaan daar weer heen komen. Ongelooflijk, wat een evenement. Ja, en als je dan van bijvoorbeeld Mooi Wark hoort of van andere boerenrockmuziek, zit je prima daar. Maar hou je van piratenhits, dan moet je zeker even naar de feesttent van Hits komen, want daar komen misschien ook wel dit soort plaatjes voorbij. Hè, toch? Het zou kunnen tijdens het Boerenrockfestival in Drouwenmond.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Snel van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Autorode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
8: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
9: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
10: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
13: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
15: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
16: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stefanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. Een 14-jarige Belgische jongen is maandag om het leven gekomen tijdens een zwemuitje met vrienden in een Franse steengroeve. Hij sprong van een metershoge klif het water in, maar verdween onder het wateroppervlak en kwam niet meer boven. Het uitje eindigde daarmee fataal. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
5: Yes.
17: De laatste week van de bouwvang en dan deze temperaturen. Wat wil je nog meer? Goedemorgen. Het is rustig in Nederland. Ik heb geen bijzonderheden binnengekregen. Behalve dan deze. Maar ja, die komt wel vaker binnen. Die man heeft een standaard probleem.
18: Geef me nog een druppie. Geef me nog een druppie. Geef me maar een emmer vol. Oh, Katrina.
17: En dat op dinsdagochtend.
18: Mijn meid, wat ben je wonderschoon.
17: Dankjewel.
0: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
1: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
2: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
3: Leijenberg, die van die garagedeuren.
4: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
3: Juist ja.
5: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
6: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Wat groene aanslag en organisch vuil verdwijnt, waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
2: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
5: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
7: Drent Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

Ja, ik zag fotootjes en filmpjes voorbij komen vanuit Meijerhoven. Daar was het afgelopen weekend, geloof ik, Straßenfest. En dan heb je over de hele straat in Meijerhoven bands en allerlei dingen te staan. En dan hoor je dit soort muziek, zoals de medley van Joehoe als Tirol. Schön. Het is tijd of tanden.

Het is Time of Thunder. Eerlijk is eerlijk. Ik hoop dat jullie in dit geval gaan kiezen voor Bata Idits met verbonden ogen. Want die plaat staat helemaal niet in ons uitzendsysteem, zag ik net staan. Dus die plaat hoor je niet zo vaak. Johan en ik, geweldig, Angelina. Maar ja, die plaat komt wel regelmatig voorbij. Dus verandering van spijs doet eten. Misschien ga je kiezen voor Bata Idits. Ik denk het niet hoor, dat jullie dat gaan doen. Maar het zou leuk zijn. Laat maar even weten via de poll op onze Facebookpagina. Bata Idits of toch Johan en Henk. Dit is nieuwe muziek van de blondine Belinda Kinnaar. Helaas getrouwd met Patrick van Ancora. Anders zou ik er nog even bellen, maar dat heeft nou geen zin meer. Haar nieuwe single getiteld Het is mijn leven.

Nou, jullie willen graag naar het Boerenrockfestival. Ongelooflijk wat een berichtjes komen er binnen. Je hoorde de koe voorbij komen. Twee kaarten voor het Boerenrockfestival. Volgende week donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag komen 60.000 mensen naar Dronemond. Verdeeld over 4 dagen. En misschien ben jij er eentje van. Want ja, we geven elke dag wat kaarten weg. Dus ook vandaag weer. Je mag reageren zo gauw je de koe hoort voorbij komen. En dat heb ik geweten. Wat een berichtjes. Dus even kijken. De vijfde. Die zoeken we. 1, 2, 3, 4, 5. Dit is hem. Er staat ook een naam bij. Verder nog geen adres en dergelijke. Dus die moet ik wel even hebben. Vooral je e-mailadres. Jan Pelsinger. Jan Pelsinger. Die naam staat er wel bij. Als ik even klik op het fotootje. Er staat ook geen foto bij trouwens. Wel een telefoonnummer. Jan Pelsinger. Jij bent de vijfde. En inmiddels zie ik ook dat hij gelezen heeft. Dat ik hem gevraagd heb om een reactie. Dat zal hij ook doen. Jan, jongen. Gefeliciteerd. Jij krijgt 2 kaarten voor het Boerenrockfestival. Laat maar even weten wat je e-mailadres is. En natuurlijk welke dag je naar binnen wilt. De donderdag, de vrijdag of de zaterdag of de zondag. Dat mag je zelf bepalen. Het Boerenrockfestival. Morgen gaan we opnieuw kaarten weggeven. Dus heb je nog interesse bij kaarten? Morgenochtend tussen 7 en 10. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ah. Anneke Grunlo. Guten Tag. Schön, dass du da bist. Ga maar even zingen over dat hete zand. Ja, met deze temperatuur. Gelooflijk.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
1: Oh! Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Van de bergen in Oostenrijk. Jodelaïdi! Tot in de fjorden van Noorwegen. Bijlholt komt door heel Europa. Van koerier met brief tot transport met 4 pallets vracht. Dat is onze kracht. Vind Bijlholt Transport Appingedam via Facebook. Bijlholt Transport. Groot door klein te blijven. Deurdonderen. Want voor ons is niks te gek.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde. Buitengewoon goed.
5: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
7: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
6: Oh, dat is fijn.
7: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
8: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
9: Inderdaad, een beetje.
8: Wat bedoel jij met een beetje?
9: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun 4 seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
8: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
9: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Half negen geweest op deze dinsdagochtend. Goedemorgen, Drenthe uit Hits met een melding vanaf de N48... tussen Dedemsvaart en het knooppunt Hogeveen. In beide richtingen wegwerkzaamheden. Het traject is daarom ook in beide kanten afgesloten. En dat gaat nog duren tot eind van deze maand. Tot begin volgende maand, 6 september, is de N50 afgesloten... bij het knooppunt Emmeloord. Daar zijn namelijk wegwerkzaamheden. En dat gaat dus inderdaad nog duren tot 6 september. Voor de rest geen meldingen, ook geen snelheidscontroles trouwens. Opmerkelijk. Ja, iedereen heeft vakantie, zelfs de politie.
10: actie.
17: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

Legitiemstreeks.nl. Rechtstreeks vanuit de poort van Nederland. Is dit legitiem voor u aan de band? Hit, hits, Das Radio.

dikke hits meer, jong. Dinsdagochtend, Drenthe Draait Hits met Sonja op je radio. Jij bent het helemaal. De Carpenters, een mooie klassieker. The Top of the World, de plaat die ooit werd vertaald naar het Nederlands door Dana Winner. Ja, en de Havenzangers, wie kent ze niet? Ze speelden vroeger altijd als grote band met elkaar. En toen hadden ze de een naar de andere medley. De ene was nog mooier dan de andere. Dit was een mooi walsje met de titel Tulpen uit Amsterdam. Oude platen, maar af en toe draaien we ook nieuwe muziek. Wat dacht je van Vincent? Dat ben jij.

De nieuwe van Vincent, dat ben jij. En een plaatje van 2 jaar terug alweer, Danny Christian. Het origineel van Kerstin Ott. We draaien ook geregeld de versie samen met Helene Fischer. Hè. Regenboogverhalen, de man die volgende week donderdag ook te vinden is op het Boerenrockfestival tijdens het feestje van Baptist, Danny Christian. We gaan terug naar 1967. Ja, dan moet je al van een iets ouder bouwjaar zijn om dat te hebben meegemaakt. Een plaatje die we allemaal kennen. We kennen hem allemaal onder de titel van The Monkees, I'm a Believer. Hele bekende plaat uit 1966. De plaat werd een jaar later ook uitgebracht door iemand anders die hem geschreven heeft. De man die hem geschreven heeft, heeft hem geschreven voor The Monkees, werd een wereldhit. En toen dacht hij van, weet je wat, ik breng hem zelf ook even uit. Neil Diamond.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
4: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
5: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
10: Gritter Chalets en Staakcaravans.
9: Kijk op grittercaravans.nl.
11: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
12: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
13: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijf HW.nl.
14: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
16: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
17: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
18: Alles in één keer kloor.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, dat is radio met het nieuws van 9 uur.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook hun functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper.

0: Mix.nl.
1: Met andere woorden, er zijn geen controles, geen snelheidscontroles, geen files of niks te melden.
2: Kop wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat.
3: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
2: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
4: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
5: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
6: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: Bert Gipping als de jodelaar van Time Out. De grootste hit is natuurlijk Colorado. Maar deze mocht er ook zijn, hè? De mooiste roos van Mexico. En gezellige muziek uit Österreich. Die Zillertaler Hadalumpen. 1, 2 oder 3000 jaren. Het is 9:10 geworden. Nog een uurtje lang bijna de ochtendshow. Waarin we dus gaan afsluiten met het Dawn of Thunder. Morgen trouwens, ja, het gaat weer helemaal nergens over. Kan alleen maar bij hits. Hebben we wel een hele bijzondere Dawn of Thunder. Heeft waarschijnlijk met het weer te maken. Het is Dawn of Thunder.
1: Ik ga u

Het is Tijn of Tander. Temperaturen boven de 30 graden en morgen als afsluiter Maywood. Het was in de winter of Siska en de Reinaldo's met zilveren ster. Ja, het kan ook alleen maar behitsen, dit soort flauwekul. Maar goed, dat is morgen. Vandaag deze vraag nog steeds. Het is Tijn of Tander.

Het is Tyne of Thunder. Een piratenhitje of een Duitse slager? Jij mag het bepalen. Bata Illits, met verbondenen ogen. Herken ik dich zo ongeveer. Of toch het duo Johan en Henk en Angelina. Ik zou zeggen, ga even naar onze Facebookpagina te stemmen horen. Dit is de keuze van vandaag en morgen dan een plaatje over de winter. Ja, dat is een heel ander verhaal, hè? Dit is ook weer een ander verhaal. Het was een grote hit uit België uit 1989. Ken je het nog? Soul Sister, The Way to Your Heart.

0: ze komt toch regelmatig voorbij, hè, op Hits Dos Radio. Want de dame in kwestie heeft natuurlijk ook zoveel hits gemaakt. Corrie Konings, jij weet toch wel wat liefde is. We hadden nog Soul Sister, ik zei het al, uit België. Zo'n eendagsvlieg, kun je het wel noemen. The Way to Your Heart was toen een hele grote hit. En daartussendoor The Paradise Birds met Zwarte Meer. Over Zwarte Meer gesproken trouwens.
1: Ik sta hier in Zwarte Meer. En deze plaats is vernoemd naar een verdwenen veenmeer. Dat zijn naam kreeg door het donkere veenwater. In de tweede helft van de 19e eeuw ontstond er hier, vlak bij de Duitse grens, een veenkolonie. Toen het uitgestrekte veenmoeras werd afgegraven en ontgonnen. Het dorp ligt nu aan de rand van het beschermde natuurgebied Wargerveen.
2: Ja, bedankt me voor deze nutteloze informatie. Ik heb hem opgeschreven, maar ik doe er verder niks met.

Goedemorgen, ik heb een belangrijke mededeling hier in deze vakantie hierheen. Dus daar weet ik van, ik heb hier nog een belangrijke mededeling. En de mededeling luidt: vinger dat me zeer, vinger dat me zeer. Ik kreeg hem tussen de asbak, hij wil niet op en neer. Ja, dat was het eigenlijk. Einde bericht. Hoi, bedankt.

0: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wat een mooie vrachtwagen!
4: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
6: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
7: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
6: Je vindt jouw stijl bij John.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij
9: ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
11: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
1: 9:30 geweest. Drenthe Rijdt Hits met op dit moment geen enkele melding, dus door met de muziek.
2: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw rij.

iedere keer toch even weer een kippenvel momentje als ik dit plaat draai, deze plaat draai van Dana Winner. De mooiste bloemen. Een van de lievelingsplaten van Anne Heerke van 5050 Tolbert. 27 december in 2020. Dus aankomende december, aankomende kerstdag, alweer 6 jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van deze heerlijke kerel, Anne Heerke Laurens. De mooiste bloemen. Geweldige plaat. Ja. Muziek is emotie, hè?

Het is time of thunder. Met morgen dus die hele opmerkelijke, bijzondere laatste plaat van de ochtendshow. Het was in de winter van Maywood of toch Siska en de Reynaldo's met de zilveren ster morgen. Het slaat weer helemaal nergens op. Maar goed, eerst die van vandaag even afwandelen op de dinsdag 4 augustus. Het is 8:08. We gaan nog één plaat draaien en dan neem ik afscheid van je. En wens je een hele fijne dinsdag. Doe lekker rustig aan. En je weet het wat je moeder altijd zei. Hè? Veel drinken als het warm is. Dus proost. Zo, Bata Illits met verbondenen ogen. Dich erken ik met verbondenen ogen, officieel. Of toch Johan en Henk met Angelina. En ik kan je zeggen, de plaat met de winnende plaat met de meeste stemmen heeft 62% van de stemmen. Dat is duidelijk een winnaar, maar ook niet dat je zegt van nou, dat is heel duidelijk. Ja, het is in ieder geval voldoende om de laatste plaat voor jou te gaan draaien. Ik wens je een hele fijne dag. Geniet van het mooie weer. Het is bouwvak, dus de meeste van jullie hebben toch vakantie. Mocht je in het werk zijn, doe lekker rustig aan. Het werk gaat vanzelf voorbij. En anders maar niet. Morgen zijn de nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dat geldt ook voor de ochtendshow. 62% gaat naar...

0: Drent Draait Hits werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
6: Het is zoveel. Hoe krijg ik het huis ooit leeg?
7: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
6: Oh, dat is fijn.
7: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
8: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum. Freekvanderwal.nl.
9: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.

0: Het of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
2: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Ventas Voordeel. Klik en plak PVC op voorraad. En natuurlijk traprenovatie en montage. Kom snel langs bij Ventas Voordeel in Stadskanaal.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
3: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerken WS.nl.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
7: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Oekraïense droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen, om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA, aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam, met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
8: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
9: Kom met je kinder spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerten. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerten.nl.
10: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
11: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
12: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
13: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
14: Ik ben er helemaal klaar mee.
15: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
14: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLM-kozijn.nl.
16: VLM-kozijnen.
15: Kwaliteit die blijft.
17: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
18: Zwaagstra, de De wereld aan sierbestrating.
19: In Hoogeveen.
20: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
21: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw Nijbegun subsidieaanvraag.
20: En je ontvangt 30% subsidie.
21: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
20: Ja, gewoon.
18: VLM Kozijnen.
21: Kwaliteit die blijft.
6: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur non-stop.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
2: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
3: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
4: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf 40 euro per dag... en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: In Bosrijk Westerwolde bij Vlachtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
8: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat wordt vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt de vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Hits. Das Radio.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Nieuwe bedrijfsunit.
3: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
4: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: CarParts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsOldambt.nl.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
18: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot €2 miljard investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen, om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA, aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
2: De deuren van Leienberg, de deuren van Leienberg.
19: Leienberg, die van die garagedeuren.
20: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
19: Juist ja.
20: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leienberg.nl.
21: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
2: De deuren van Leienberg, vallen op.
20: Leienberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
22: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
23: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
24: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
17: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Geen klus is te gek. Mastertools.nl, jouw
2: klus onze tools. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer. Mastertools.nl,
3: jouw klus, onze tools. Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
8: Ja, dacht ik ook al.
7: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
8: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
7: Ketelservicenoord.nl.
8: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
7: Zo is dat.
9: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
10: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
11: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
12: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
13: Het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
14: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
13: Oh, dat is fijn.
14: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
15: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
16: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
17: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf Jan Bos.nl. Bos met dubbel S.
18: rommelbius. Een container nodig? Kijk op strootmeijercontainerverhuur.nl.
19: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
20: Gritter Chalet en Staakcaravans.
19: Kijk op grittercaravans.nl.
21: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste in de

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
10: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
9: Oh! Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
11: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog Hako de Blauw en dat blijft zo. Voor de domers hebben we ook. New Star Jeans in de oetverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 79 euro.
12: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
11: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
11: Als de bliksem, nog Venemold.
14: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
15: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
14: Je vindt jouw stijl bij John.
16: Hey Niels.
17: Hey mooi!
16: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
17: Klopt!
16: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
17: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
16: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
17: Zeker te weten!
16: En kijk op nieuwslubbers.nl.
18: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
19: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
20: Echt lekker.
21: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
22: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
23: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
24: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De natuurbrand bij Athene is grotendeels onder controle. Toch zijn honderden brandweerlieden vandaag nog bezig met blussen. Het vuur heeft ruim 13.000 hectare getroffen. Door harde wind kon de brand zich snel verspreiden. Bij de bestrijding kwamen zondag 2 mensen om het leven toen 2 blushelikopters tegen elkaar botsten. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij 3 mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg breidde afgelopen nacht aanzienlijk uit en beslaat nu minstens 100 hectare, wat overeenkomt met ongeveer 150 voetbalvelden. Vandaag worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Volgens de veiligheidsregio zal het blussen nog geruime tijd in beslag nemen. En Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. In de Oekraïnse stad Sumy kwamen 2 kinderen en een oudere vrouw om het leven door een Russische drone. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
25: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
26: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
27: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
28: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
29: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
30: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
31: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca.

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur

Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freek van der Wal.nl.

0: tikkie anders doet.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
6: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
9: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit. Van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
10: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Hits. Das Radio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
2: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Frisser tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspots, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. MartinGevelRenovatie.nl.
7: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.

0: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Aumont.
4: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Tanken in België wordt vanaf morgen een stuk goedkoper. De prijs van euro 95 daalt daar met ruim 9 cent naar 1,87 euro per liter. In Nederland daalt de adviesprijs ruim 2 cent naar 2,60 euro. Daarmee is benzine in België ruim 70 cent per liter goedkoper. Ook diesel wordt er bijna 8 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De natuurbrand bij Athene is grotendeels onder controle. Toch zijn honderden brandweerlieden vandaag nog bezig met blussen. Het vuur heeft ruim 13.000 hectare getroffen. Door harde wind kon de brand zich snel verspreiden. Bij de bestrijding kwamen zondag 2 mensen om het leven toen 2 blushelikopters tegen elkaar botsten. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij 3 mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
11: Wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
12: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
11: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
13: Auto Rode. Topkwaliteit occasions. Scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
14: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
15: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
16: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Ik zing als ik grondzuig.
4: Kunt u er niet bij?
3: Alleen als ik grondzuig.
4: Van der Vlier zuigt.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
8: Nieuwe bedrijfsunit.
9: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
10: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Wat groene aanslag en organisch vuil verdwijnt, waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
11: Ventas Voordeel. Jouw specialist in strak en stijlvol laminaat. Altijd met gratis ondervloer en plinten. Profiteer van topprijzen en kom langs in Stadskanaal.
12: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
13: Groot geworden door gewoon hits te draaien. Hits, dat is radio.

0: Vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
9: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Van de bergen in Oostenrijk, Jodelaipi! Tot in de fjorden van Noorwegen. Bijlholt komt door heel Europa. Van koerier met brief tot transport met 4 pallets vracht. Dat is onze kracht. Vind Bijlholt Transport Appingedam via Facebook. Bijlholt Transport. Groot door klein te blijven. Deur donderen. Want voor ons is niks te gek.
13: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
15: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
16: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio. Met het nieuws van 2 uur.
19: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws.
11: Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Het RIVM waarschuwt voor smog in Flevoland en delen van Friesland. Ook in Midden-Nederland kan lokaal smog door ozon voorkomen. Mensen die daar gevoelig voor zijn, krijgen het advies binnen te blijven en zware inspanning te vermijden. Vooral aan het eind van de middag en de vroege avond is de lucht het meest vervuild. De smog verdwijnt later door schonere lucht. Premier Rob Jette wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jette zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jette is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Tanken in België wordt vanaf morgen een stuk goedkoper. De prijs van euro 95 daalt daar met ruim 9 cent naar 1,87 euro per liter. In Nederland daalt de adviesprijs ruim 2 cent naar 2,60 euro. Daarmee is benzine in België ruim 70 cent per liter goedkoper. Ook diesel wordt er bijna 8 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Ja, goeiedag zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die god en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
19: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
0: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
20: Mulders Meubeldorp.
0: Ach, even, je moet niet alles overdrijven, man.
21: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
22: Verreparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
23: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
24: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
25: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
18: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra.
6: In Hoogeveen.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Stel je voor. Morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
7: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
10: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
11: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het overgaragebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
12: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerkenws.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
15: Alles in één keer kloor.
16: Echt lekker.
17: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
18: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
19: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
20: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Das Radio.

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
2: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
1: Oh, dat is fijn.
2: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
3: Hey Niels.
4: Hey Mooi.
3: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
4: Klopt.
3: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
4: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
3: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
4: Zeker te weten.
3: En kijk op nieuwslubbers.nl.
5: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
6: Gritter Chalet en Staakcaravans.
5: Kijk op grittercaravans.nl.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
12: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
13: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondtuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het aantal doden door ebola in Congo is in 2 weken tijd gestegen van bijna 1000 naar ruim 1700. Ook het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 3800. Het epicentrum ligt in het noordoosten van het land. De uitbraak wordt veroorzaakt door een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Het RIVM waarschuwt voor smog in Flevoland en delen van Friesland. Ook in Midden-Nederland kan lokaal smog door ozon voorkomen. Mensen die daar gevoelig voor zijn, krijgen het advies binnen te blijven en zware inspanning te vermijden. Vooral aan het eind van de middag en de vroege avond is de lucht het meest vervuild. De smog verdwijnt later door schonere lucht. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
17: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
18: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
17: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
19: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
20: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
21: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt ben, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
22: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
23: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
5: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
6: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Mooi mensen. Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben ook. Norvie jeans en de oetverkoop. Nou 2 stuks voor maar €69.
12: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
11: Als de bliksem, nog Vennewold.
13: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek.

0: Vriendendienst.nl.
1: Als de bliksem, nog in een wold.
2: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
6: Je vindt jouw stijl Bijson.
7: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
8: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
10: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverleningvanderkuilen.nl.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Hits, Das Radio.
17: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten, toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75. Dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoors bedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
11: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat wordt vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt de vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
12: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
13: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
14: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit. Van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
17: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
18: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin uit Geesteren heeft binnen 24 uur 6000 euro opgeleverd. Het geld is bedoeld voor een nieuwe auto nadat hun auto eind juli in brand werd gestoken. De politie gaat uit van brandstichting. Het gezin kreeg eerder al te maken met vernielingen en een dreigbrief. Er is nog niemand aangehouden. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het aantal doden door ebola in Congo is in 2 weken tijd gestegen van bijna 1000 naar ruim 1700. Ook het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 3800. Het epicentrum ligt in het noordoosten van het land. De uitbraak wordt veroorzaakt door een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. En de melding over een mogelijk explosief bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum blijkt loos alarm. De explosieve opruimingsdienst onderzocht vanochtend een verdachte bestelwagen met buitenlands kenteken. Daaruit werden enkele dozen gehaald en onderzocht. Vanmiddag meldde de politie dat het om loos alarm ging. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
19: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
20: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
21: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
22: Ik ben er helemaal klaar mee.
23: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
22: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
24: VLM-kozijnen.
23: Kwaliteit die blijft.
25: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
22: Ook zo klaar met lange levertijden?
23: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
24: VLM-kozijnen.
23: Kwaliteit die blijft.
17: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: Nieuwe bedrijfsunit.
6: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
7: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
8: Ik zing als ik grondzuig.
9: Kunt u er niet bij?
8: Alleen als ik grondzuig.
9: Van der Vlier zuigt het

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
3: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet-handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
9: Hits. Das Radio.

0: Belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strootmeijercontainerverhuur.nl.
4: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
5: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
6: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
9: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin uit Geesteren heeft binnen 24 uur €6.000 opgeleverd. Het geld is bedoeld voor een nieuwe auto nadat hun auto eind juli in brand werd gestoken. De politie gaat uit van brandstichting. Het gezin kreeg eerder al te maken met vernielingen en een dreigbrief. Er is nog niemand aangehouden. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
10: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
11: Uw loonwerk in goede banen.
12: loonwerkwesterkwartier.nl.
13: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. actaspeelgoed.nl.
14: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering.
12: Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
8: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: zijn de gouden klanken vanuit ons aluminium hekwerk. Hits, Das Radio.
1: In de donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water wegklinken.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
0: bedstreekt. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Carparts Oldambt, regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsoldambt.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
12: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
13: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
14: Gritter Chalets en Staakcaravans.
13: Kijk op grittercaravans.nl.
15: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
16: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
15: Oh, dat is fijn.
16: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
17: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
18: Hits. Das Radio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Snel van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernije Couriers en Transport. SavernijeCouriers.nl. Savernije, die rijen.
4: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
5: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
6: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools. Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
9: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
8: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
11: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
10: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Ventas voordeel. Klik en plak PVC op voorraad. En natuurlijk traprenovatie en montage. Kom snel langs bij Ventas voordeel in Stadskanaal.
16: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
20: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
21: Hey Niels!
22: Hey Mooi!
21: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
22: Klopt!
21: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
22: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
21: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
22: Zeker te weten!
21: En kijk op nieuwslubbers.nl.
23: Hotel, café, restaurant Ekamper in Roodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
24: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
25: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. Aanhoudende droogte sluit Nederlandse waterwegen, waaronder de Parksluizen in Rotterdam en het Twentekanaal bij Eefde. Dit treft de binnenvaart zwaar. De sector vervoerde in 2025 333 miljoen ton goederen, biedt 22.000 mensen werk en voegde vorig jaar 1,8 miljard euro toe aan de Nederlandse economie. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al drie andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlakbij de Belgische grens. En EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uitten eerder kritiek op Spanje. Volgens de minister moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
26: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
27: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl. Koek, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
28: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
27: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
29: Top Agro Doezem.
0: voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Aangro Doezum via Facebook.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
24: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

Rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland. Is dit Legitiem voor u aan de band. Hit, hits, Das Radio.

0: meer gekust.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Van de bergen in Oostenrijk. Jodlaipi! Tot in de fjorden van Noorwegen. Bijlholt komt door heel Europa. Van koerier met brief tot transport met 4 pallets vracht. Dat is onze kracht. Vind Bijlholt Transport Appingedam via Facebook. Bijlholt Transport. Groot door klein te blijven. Deur donderen. Want voor ons is niks te gek.
7: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
9: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
10: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
11: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Lekkere van
13: Albert Heijn. Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: Hits. Das Radio.

mooiste taal is instrumentaal. Je hoort ze op Hits. Das Radio. Hallo?

0: bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.

0: Bijbel. Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Lamont.
1: Je vindt jouw stijl Bijson.
2: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.

0: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
1: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
2: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank binnen Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Een Limburgse sportschool heeft 2 bewoners van een asielzoekerscentrum gediscrimineerd door een lidmaatschap te weigeren. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de sportschool hiermee de wet overtrad. De school voerde een ledenstop in na eerdere incidenten met AZC-bewoners. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. Aanhoudende droogte sluit Nederlandse waterwegen, waaronder de parksluizen in Rotterdam en het Twentekanaal bij Eefde. Dit treft de binnenvaart zwaar. De sector vervoerde in 2025 333 miljoen ton goederen, biedt 22.000 mensen werk en voegde vorig jaar 1,8 miljard euro toe aan de Nederlandse economie. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
6: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
7: Voor een strak plafond of wanden thuis, naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
8: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
9: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
10: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door LKEventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf 40 euro per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
7: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
9: Hey Niels!
10: Hey Mooi!
9: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
10: Klopt!
9: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
10: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
9: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
10: Zeker te weten!
9: En kijk op nieuwslubbers.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Hits. Das Radio.

0: alle hits hoor je altijd op Hits. Das Radio.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nieuwe bedrijfsunit. Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog haak ook de blauw en dat bleef zo. Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 79 euro.
3: Binnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Finsterwold.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Ik zing als ik grondzuig.
6: Kunt u er niet bij?
5: Alleen als ik grondzuig.
6: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.
5: Geen

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
2: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuw aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda. Afslag 46.
0: Oh ja, van de

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerkenws.nl.

0: Meneer?
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
0: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
4: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
5: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discount. Kreet 2 plus 1 gratis, met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum, freekvanderwal.nl.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari, waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Bakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld, gevestigd in Bergen-op-Zoom. Volgens Bakker Dier zijn de duurzaamheidsclaims van Protix oneerlijk. Het bedrijf kweekt larven van de zwarte soldatenvlieg en verkoopt deze als diervoeding voor kippen en garnalen. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij AvroTros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Een Limburgse sportschool heeft 2 bewoners van een asielzoekerscentrum gediscrimineerd door hun lidmaatschap te weigeren. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de sportschool hiermee de wet overtrad. De school voerde een ledenstop in na eerdere incidenten met AZC-bewoners. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
10: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
11: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
12: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
13: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
14: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt men, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerta.nl.
15: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
16: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: je voor. Morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
1: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat was vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt een vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
6: Inderdaad, een beetje.
5: Wat bedoel jij met een beetje?
6: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
5: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
6: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
3: Hits. Das Radio.

0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
2: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
4: Kijk op grittercaravans.nl.
6: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door LeuksteTickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op LeuksteTickets.nl.
6: Het is zoveel. Hoe krijg ik het huis ooit leeg?
7: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
6: Oh, dat is fijn.
7: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
8: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
9: Alles in één keer kloor.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad. Productiebedrijf CTM heeft een AI-label geplaatst op een recente Instagram-video van AI-presentatrice Jess van de Kids Top 20. Dit gebeurt uit verantwoording naar de kijkende kinderen, niet vanwege nieuwe EU-regels. Oud-presentatoren Stephanie van Eer, Monique Smit en Mathieu Hinzen uiten eerder al kritiek op de AI-presentatrice. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld, gevestigd in Bergen-op-Zoom. Volgens Wakker Dier zijn de duurzaamheidsclaims van Protix oneerlijk. Het bedrijf kweekt larven van de zwarte soldatenvlieg en verkoopt deze als diervoeding voor kippen en garnalen. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
5: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
15: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
5: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
16: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
17: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
13: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Hey Niels!
7: Hey Mooi!
6: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
7: Klopt!
6: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
7: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
6: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
7: Zeker te weten!
6: En kijk op nieuwslubbers.nl.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: De vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Lamont.
2: Je vindt jouw stijl Bijson.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ventas Voordeel, jouw specialist in strak en stijlvol laminaat. Altijd met gratis ondervloer en plinten. Profiteer van topprijzen en kom langs in Stadskanaal.
5: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
7: Hallo daar. Bam, bam, bam. Hits. Das Radio.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
1: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
7: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
12: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, boeken Iran en Oman vooruitgang in hun onderhandelingen over de Straat van Hormuz. Een definitief akkoord is er nog niet. De Verenigde Staten willen dat de strategisch belangrijke zeestraat zo snel mogelijk weer wordt opengesteld voor scheepvaart. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad. Productiebedrijf CTM heeft een AI-label geplaatst op een recente Instagram-video van AI-presentatrice Jess van de Kids Top 20. Dit gebeurt uit verantwoording naar de kijkende kinderen, niet vanwege nieuwe EU-regels. Oud-presentatoren Stephanie van Eer, Monique Smit en Mathieu Hinzen uiten eerder al kritiek op de AI-presentatrice. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari, waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
13: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
14: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
15: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek, Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
16: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
11: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: Belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido,
1: ik zing als ik grondzuig.
2: Kunt u er niet bij?
1: Alleen als ik grondzuig.
2: Van der Vlier zuigt het.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Echt lekker.
5: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Table harde hits. Hits.nl.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
5: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstra Zonwering.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij BelSimpel.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 5:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, boeken Iran en Oman vooruitgang in hun onderhandelingen over de straat van Hormuz. Een definitief akkoord is er nog niet. De Verenigde Staten willen dat de strategisch belangrijke zeestraat zo snel mogelijk weer wordt opengesteld voor scheepvaart. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
5: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
6: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
7: Gritter Chalets en Staakcaravans.
6: Kijk op grittercaravans.nl.
8: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
9: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
8: Oh, dat is fijn.
9: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
3: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hey Niels.
6: Hey Mooi.
5: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
6: Klopt.
5: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
6: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
5: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
6: Zeker te weten.
5: En kijk op nieuwslubbers.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Je ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
8: Wilders Meubeldorp.
9: Ja, goeiedag, zeg maar. Bij ons in Vrouwskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die God en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
10: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
9: Mulders Meubeldorp. Bij ons in Vrouwskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
8: Wilders Meubeldorp.
9: Ach, even, je moet niet alles overdrijven, man.
11: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 5:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de vierde persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, boeken Iran en Oman vooruitgang in hun onderhandelingen over de Straat van Hormuz. Een definitief akkoord is er nog niet. De Verenigde Staten willen dat de strategisch belangrijke zeestraat zo snel mogelijk weer wordt opengesteld voor scheepvaart. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: Bedankt aan de Marine. Bedankt voor alles. Fijn gevoel, respect.
1: Live vanuit het Piraten Media Complex in de Poppoort van Nederland. Is dit de Hitfabriek? Hits, Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, boeken Iran en Oman vooruitgang in hun onderhandelingen over de Straat van Hormuz. Een definitief akkoord is er nog niet. De Verenigde Staten willen dat de strategisch belangrijke zeestraat zo snel mogelijk weer wordt opengesteld voor scheepvaart. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, boeken Iran en Oman vooruitgang in hun onderhandelingen over de Straat van Hormuz. Een definitief akkoord is er nog niet. De Verenigde Staten willen dat de strategisch belangrijke zeestraat zo snel mogelijk weer wordt opengesteld voor scheepvaart. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.